Zortzi momentu, ne, psikodelixia bizkate gustu hartute. Beste lau xikanta psikodeliku ere zango. David Crosby, Cowboy Movie kantien zute jungla.